In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kosten transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: hebt.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. De Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niet waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajos treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajos zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
13: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: 22 juli, demodag, scootmobielen.
16: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Omroep Zeeland.
17: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

0: Daryl Hall en John Oates, I Can't Go For That. Goedemorgen en welkom bij Zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. En we gaan er weer lekker aan beginnen. Muziek op de zondagochtend hier bij Omroep Zeeland. Met zometeen weerman Stefan van der Gijzen. Die gaat vertellen wat voor weer het wordt in onze provincie. En als je al zin hebt, dans dan mee met Carol G. Si antes tu hubiera conocido.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: Adele, Water Under the Bridge. En Water Under the Bridge, ja, dat is één ding. Maar Water from the Heavens, dat is iets anders. Krijgen we dat nog, Stefan van der Gijzen?
1: Een hele goede morgen. Ja, vandaag hebben we te maken met een wisselende bewolking. Af en toe mooie opklaringen en dan weer een paar wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En het is ook relatief koel voor de tijd van het jaar. Met temperaturen die slechts uitkomen op 20 tot 21 graden. En dat bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Nou, vanavond en vannacht hebben we te maken met wolkenvelden en een aantal opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 15 graden met aan zee een matige noordwestenwind. En morgen hebben we te maken met af en toe zonneschijn. Het blijft overal droog en nog altijd die relatief koele temperaturen met 20 of hooguit 21 graden en nog altijd een matige noordwestenwind. Nou, de rest van de week blijven we te maken houden met bewolking en af en toe zonneschijn. Vooral op woensdag vallen een aantal welkome regenbuien, maar daarna wordt het opnieuw droog en vanaf vrijdag waarschijnlijk weer oplopende temperaturen naar ongeveer 24 graden.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

De Cornels blikte terug op het schooljaar 74-75. En dat hoorde je hier in Zondag in Zeeland. Het was een leuk uitstapje voor Douw Bob. Hij is bepaald niet gewend om in het Nederlands te zingen. Maar toch deed hij het vorig jaar samen met Mo. Nog even blijven.

America met A Horse With No Name. En het kost eigenlijk helemaal niet veel moeite om je de zinderende warmte voor te stellen boven een Amerikaans landschap vol tumbleweeds en cactussen. En je hoorde hem hier bij Zondag in Zeeland met nu muziek uit Zeeland. Raccoon maakte het album It Is What It Is. Er waren al 3 singles van getrokken, zoals dat heet. Maar er kwam er nog 1. Gewoon omdat het de favoriete track was van Bart. Bring Me My Horse. Don't raise your voice, you dear.

0: Back to Black van Amy Winehouse. Dit is Zondag in Zeeland met elke week even een terugblik in de tijd. 19 juli, wat gebeurde er in voorgaande jaren? Dat gaan we nu horen. ...19 juli 1999, volgens de Verenigde Naties... werd op die dag mens nummer 6 miljard geboren. Nou, helemaal zeker is dat natuurlijk niet. Het zou gaan om een jongetje in Sarajevo, Kroatië... maar die keuze was natuurlijk symbolisch. De VN wilde benadrukken dat die regio zich herstelde van de Balkanoorlog. Inmiddels staat de teller van het aantal mensen op boven de 8 miljard. 19 juli 2010, Desi Boutersen werd op die datum de nieuwe president van Suriname. In de jaren 80 bestuurde hij het land als een dictator... en in 1999 werd hij bij verstek veroordeeld voor drugshandel... en in 2019 werd hij ook in eigen land veroordeeld... voor de betrokkenheid bij de decembermoorden. Maar hij wist zich verborgen te houden... en overleed op 23 december 2024. En we kunnen de Zeeuwse musicalster Maaike Boerdam feliciteren. Zij wordt vandaag 50 jaar. Ze studeerde aan de conservatoria in Brussel en Gent... en was te zien in musicals als Sunset Boulevard... de Duitse musical Elisabeth... en dit jaar in Mamma Mia. Vorig jaar speelde ze ook een rol als een van de discipelen van Jezus in The Passion.
1: Tot 12 uur, Zondag in Zeeland, met Marcel van den Driest...

0: komt-ie.
1: Ja. Heel hoog.
0: Mr. Big, to be with you. En ik kan bij jou zijn, nog tot 12 uur. Want zondag in Zeeland gaat door. De hele ochtend hier bij ons.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: 22 juli, demodag scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
6: Heeft ruimte? Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken. Het is een veldhof.

0: Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakte veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven, maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe
13: geeft ruimte.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis. Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease. Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Radio Gaga van Queen. Aan het begin van een gezellig uurtje zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. Goed dat je erbij bent. Dit is de beste manier om de zondagochtend te beginnen met fijne muziek op je radio. Zometeen weerman Stefan van der Gijzen. En ik heb muziek klaarstaan van George Ezra van ABBA. Chef Special, die komt er ook aan. Verderop in het uur krijg je ook weer kunst- en cultuurtips van Rob Bakker. Maar eerst is hier Passenger, The Wrong Direction.

0: App en Vloed van Cloud. Dat is net zo'n soort titel als het kan vriezen, het kan dooien. We willen natuurlijk wel weten waar we aan toe zijn. Gelukkig is hier weerman Stefan van der Gijzen. Goedemorgen, Stefan.
1: Hele goedemorgen. Ja, vandaag hebben we te maken met een wisselende bewolking. Af en toe mooie opklaringen en dan weer een paar wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is ook relatief koel voor de tijd van het jaar. Met temperaturen die slechts uitkomen op 20 tot 21 graden. En dat bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Nou, vanavond en vannacht hebben we te maken met wolkenvelden en een aantal opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 15 graden met aan zee een matige noordwestenwind. En morgen hebben we te maken met af en toe zonneschijn. Het blijft overal droog en nog altijd die relatief koele temperaturen met 20 of hooguit 21 graden en nog altijd een matige noordwestenwind. Nou, de rest van de week blijven we te maken houden met bewolking en af en toe zonneschijn. Vooral op woensdag vallen een aantal welkome regenbuien, maar daarna wordt het opnieuw droog en vanaf vrijdag waarschijnlijk weer oplopende temperaturen naar ongeveer 24 graden.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

George Ezra, Don't Matter Now. Fijn dat je erbij bent. Zondag in Zeeland. Muziek tot 12 uur hier bij Omroep Zeeland. Helemaal uit het noordoosten van Engeland komt Sam Fender. Hij schreef dit Rain Me In voor zijn eigen album. Maar hij dacht, weet je wat, ik ga het ook eens opnemen met die zangeres Olivia Dean. Het heeft overigens niks met regen te maken. Want rain schrijf je hier met EI. En don't rain me in betekent zoveel als houd me niet tegen.

0: ABBA met The Name of the Game. Ja, een potje Halma was het eigenlijk, hè? Maar dan op z'n Zweeds. En ze zaten daar nog gezellig met z'n viertjes bij elkaar. We gaan naar...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, muziek uit Zeeland. En wat blijft die leuk eigenlijk, hè? Die inzending voor het Regio Songfestival van 2024.

0: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland.
1: Escucha el ritmo.

0: Chef Special met In Your Arms. Zoals elke week even ruim baan voor kunst en cultuur. De tips die Rob Bakker altijd geeft van de Zeeuwse cultuuragenda. En ik mag nu zeggen, goedemorgen ridder Rob Bakker.
1: Goedemorgen Marcel. Gisteren was in Veren op het Veerse Meer de Van Loon Hartzeldag. Ik kom er nog even op terug, want wat een spektakel was dat. Historische platbodems met die grote bruine zeilen in vol ornaat voor de kust van Veren. En wie daar nou gisteren stond en dacht, likkebaardend, van goh, dat wil ik ook een keer doen. Nou, ik heb goed nieuws. Vanmiddag kan je gratis meevaren op die klassieke schepen. Tussen 1 en 5 bij de Kamperveerse Toren. Gewoon aanlopen, aan boord stappen en van de wind in de zeilen genieten, terwijl het water onder je voeten is. Maar wie vanmiddag liever met beide benen aan de wal blijft, die kan terecht in het park in Middelburg. Daar klinkt in de muziektent van het Molenwaterpark het parkconcert. En dit keer Anders is Anders. Een programma dat heet het populaire klapstoelencabaret. Op het podium Kiki Schippers en Iva van der Wallen. Humor en zomerse ontspanning. Ze komen hier samen. En het wordt extra lang genieten, want het is 2 keer 40 minuten cabaret. Van 3:30 tot 5:00. Klapstoeltjes mee, plekje zoeken in het park en laat die twee de grappen maar maken. En dan ons doorkijkje in de week. Het wordt een week vol klassieke muziek in Zeeland. Om te beginnen zijn er weer volop orgelconcerten. In Goes, in Middelburg en in Vlissingen. En ze vinden altijd op een vast moment plaats en ze zijn overzichtelijk te zien op de website. Woensdagavond reizen we naar Oosterkapelle, want daar speelt celliste Hanneke Rauw in de Dorpskerk. Om 8:00. Zij brengt een programma van muziek van Bach en daarna het werk van de hedendaagse componist Jochem Lecointre. Zijn suite nummer 1, Modern Dances, brengt oude en nieuwe klanken naast elkaar in deze intieme dorpskerk. Dat belooft een bijzondere avond te worden. En dan naar donderdagavond, want dan strijkt harpiste en zangeres Inge Louise neer in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Voor een van de zomeravondconcerten van het cultuurpodium. Vorig jaar stond ze er als 24-jarige voor het eerst en ze maakte toen diepe indruk. Alle reden om haar dit jaar terug te vragen. Met de harp in haar handen vertelt Inge Louise verhalen vol kleur en emotie. En ze schakelt daarbij moeiteloos over tussen klassiek, filmmuziek, jazz en hedendaagse klanken. Bijzonder is dat ze haar harpspel combineert met zang. En dat geeft haar optredens iets heel persoonlijks en intiems. Ze speelde al in het Concertgebouw in Amsterdam, in de Doelen in Rotterdam, en ze was te zien op Podium Klassiek. En donderdag om 8:00 is ze dus gewoon bij ons in Vlissingen. En wil je nou nog meer evenementen zien? Ga dan even naar uitinzeeland.nl. Daar kun je ook even bladeren in de laatste editie van ons digitale tijdschrift. Of je kunt je mee laten nemen in de podcast, waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Nog een hele mooie cultuurzondag toegewenst en tot de volgende week.
2: Tot 12:00, zondag in Zeeland.

0: Course met Old Town. Dat nummer van Phil Lynott. In een nieuw jasje gestoken en dat deden ze in 2003. Wil je meer muziek? Dat kan. Straks na 11 uur gaat dit programma door. Zondag in Zeeland. Blijf er gezellig bij.
1: En ineens moest ik...
0: Kan. Straks na 11 uur gaat dit programma door. Zondag in Zeeland. Blijf er gezellig bij.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïnse autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
10: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
11: Dag Jaap.
12: Hi.
11: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
12: Ja, we hebben echt veel nodig.
11: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
12: Klopt.
10: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
13: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
14: Zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Rhythm is Gonna Get You, Gloria Estefan en Miami Sound Machine. Aan het begin van een nieuw uurtje zondag in Zeeland. Muziek op de zondagochtend, zoals elke week hier bij Omroep Zeeland. Je hebt nog veel meer te goed. Je hoort James Bay, Bruno Mars en Roxette. En natuurlijk komt Perry Mulder ook even langs. Hij heeft weer een filmtip voor je. Eerst Ilse de Lange en heb je ze weer zien schitteren op Concert at Sea. Dit is haar nieuwste single, Something Good.

James Bay, Hold Back the River. En mocht je zin hebben om een bioscoopje te pakken vandaag, nou, dan is het wel handig om te weten uit welke films je zoal kan kiezen. Nou, Perry Mulder, die helpt je daarbij.

0: Je luistert naar Zondag in Zeeland. Het is natuurlijk hartje zomer, maar het filmaanbod gaat toch gewoon door. En wie daar alles van af weet, dat is Perry Mulder. Goedemorgen, Perry.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ik kom hem gelijk maar in om met de filmtip. En dit keer voor de mensen die in de thuiszorg werken, denk ik zeker dat ze even op moeten letten. Want er is een prachtig mooie Deense film gemaakt over de werkdruk, maar ook wat er op je afkomt als je in de thuiszorg werkt. En dit speelt zich af in Denemarken, maar ik heb al een paar mensen gesproken die in de thuiszorg werken en die de film tijdens het Hulst Europese Filmfestival in maart zagen. Want daar hebben we hem wel als preview gehad. En die zeiden, wow, ik kon het gewoon bijna één op één vertalen met hoe het werk hier in Nederland ook is. Dus als je in de thuiszorg werkt, ga zeker naar deze film van regisseur Frel Pettersen. Hij heeft die maanden meegelopen met de thuiszorg. Dus ook die zorg verleend. De zorgmedewerkster die hem begeleidde daarin om te laten zien het werk wat ze deed, die heeft ook een rolletje gekregen in de film. En de acteurs die in de film zitten zijn heel veel lokale mensen die daar gewoon wonen, die geen professionele acteurs zijn. Dus het is, daardoor voelt het zo ongelooflijk realistisch. Het laat zien het werk wat voor heel veel mensen niet zichtbaar is. Wat wel heel veel op grote schaal gedaan wordt in Nederland. Laat deze film heel mooi zien. Dus ga er zeker naartoe. De film heet Home Sweet Home. Dus ja, Deens, hum, sweet hum. Maar het is Home Sweet Home is de titel van de film.
0: Bedankt, Perry Mulder.
2: Tot 12 uur, Zondag in Zeeland.

It Must Have Been Love van Roxette. En daarvoor Bruno Mars met zijn allernieuwste single On My Soul. Bereid je alvast voor op een nieuwe Europlaat. Elias den Hollander en ik die zijn deze zomer weer op zoek naar dat Europese zomerhitgevoel. Dit weekend zoeken we het allebei in Noorwegen. Dat voor zometeen. Miles Smith is dit. Nice.

Phil Collins, Another Day in Paradise. Nou, zo voelt het natuurlijk wel een beetje als je in Zeeland woont en op zondagochtends heerlijke muziek kan beluisteren bij Omroep Zeeland. Straks Brian Ferry met Let's Stick Together. Dit is eerst nog Niall Horan met Dinner Party.

Let's Stick Together van Brian Ferry. Ik noemde het al even, de Europlaat is terug. Een zoektocht langs Europese vakantielanden naar een hit van vroeger en eentje van nu. Elias den Hollander doet dat in het weekend op zaterdagochtend en ik hier in zondag in Zeeland. En dit weekend gaan we naar Noorwegen.

Zaterdag draaiden Elias, Nico en Vince met Am I Wrong. En ik heb eens gekeken in de charts, de hitlijsten van Noorwegen op dit moment. En daar is heel erg populair Rock Boys met een Z op het einde. Het is een trio uit Bærum, net ten westen van Oslo. Het bestaat uit 3 jeugdvrienden sinds 2020. En ze zijn uitgegroeid tot een van de meest beluisterde Noorse artiesten. De titel is Helpless, met een rondje boven de A en een streepje door de O natuurlijk. En dat betekent hopeloos. Hier zijn uit Noorwegen de Rock Boys.

Portugal Golden Man met Feel It Still. Geniet nog even mee van de zondagochtend hier met muziek van eigen bodem. Voor de helft dan toch Bluff samen met Bente. Hoe hou ik dit vast?

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

The Mavericks, Dance the Night Away. Een leuke tip als je nog niet wist wat je vanavond zou moeten doen. Tot zover bijna zondag in Zeeland. Houd die radio gezellig op Omroep Zeeland. Want ja, wij zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Straks hoor je het nieuws uit de provincie door Stefan Dane. Gevolgd door meer muziek in de muziekmiddag met Richard Buck. Graag tot volgende week bij een nieuwe Zondag in Zeeland. Hoe dan ook, nog een fijne zondag. Help me.

0: ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
12: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis.

0: De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder 1 dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
8: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Stefan Dane.
10: Omroep Zeeland.
12: Oude brandweerwagen teruggebracht en straks voor iedereen te bekijken. Goedemiddag, dit is Zeeland nu met verder in deze uitzending. Kermisbezoeker laat mes zien. De politie houdt de verdachte aan onder dreiging van een stroomstootwapen. En Beachsoccer Zeeland is landskampioen. En er gebeurde van alles in die finale. Het is wisselend bewolkt, het blijft wel droog. En bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 21 graden. En straks praat de weerman je ook bij. Er komt regen aan, nog wel even geduld hebben. Op de kermis in Vlissingen is gisteren iemand aangehouden. De persoon liet een groot vleesmes zien aan andere bezoekers. En de politie werd ingeschakeld, iemand belde. En degene die belde die gaf steeds de locatie van de verdachte door. En zo konden agenten de persoon snel opsporen. Nou, die verdachte is onder dreiging van een stroomstootwapen aangehouden. En naast een straf krijgt de verdachte ook een toegangsverbod voor de kermis, meldt de politie. En de rechtbank oordeelt dat de provincie Zeeland beter moet onderbouwen waarom het afschieten van damherten nodig is in het belang van wilde flora en fauna. Dierenorganisaties Animal Rights en Fauna for Life krijgen daarmee voorlopig gelijk. Het afschot was bedoeld voor de manteling van walcheren, de kop van schouwen en de haringvreter in het Veerse Meer. De provincie moet binnen 2 weken aangeven of ze de gebreken wil herstellen. Oplettende voorbijgangers hebben gisteravond in Lamswaarde een man betrapt die 2 kittens dumpte. Ze zagen een man uit een auto stoppen en 2 kittens in een weiland dumpen. Dat zegt de Stichting Dierenwelzijn Zeeland. De politie heeft de man aangehouden en Stichting Dierenwelzijn Zeeland is van plan aangifte te doen. En wil ook dat er gekeken wordt of het met de moederpoes goed gaat. De kittens zijn naar een opvanglocatie gebracht. 3 musea op de Beverlanden werken samen om de geschiedenis van de regio onder de aandacht te brengen. Stoomtrein Goes-Borselen, Historisch Museum de Beverlanden in Goes en het Fruitteeltmuseum in Capelle. En dit weekend is het eerste gezamenlijke project. Historische bussen rijden tussen die 3 locaties. En daar hoor je vanmiddag om 5 uur meer over in Zeeland Nu op de radio. En de opvolger van de plotseling opgestapte wethouder Adrie van der Maas van Noord-Beveland hoeft helemaal niet per se van het eiland te komen. Dat laat de SGP weten. Volgens zijn partij zou het mooi zijn als de nieuwe wethouder uit Zeeland komt. Maar is het belangrijkst dat het de juiste persoon op de juiste plek is? Van der Maas maakte deze week zijn aftreden bekend. Hij was 24 jaar wethouder, een van de langzittende wethouders in Nederland. En de ontknoping van het WK-voetbal is vanavond ook in de bioscoop in Vlissingen te zien. Pathé laat die finale tussen Spanje en Argentinië in 13 zalen zien, ook in Vlissingen. En in de rust is de halftime show te zien met optredens van Madonna, Shakira, BTS en Justin Bieber. En ook de wedstrijden van Nederland en Curaçao werden eerder al in die bioscoopzalen vertoond. Een Vlissingse brandweerwagen uit 1937 is helemaal gerestaureerd. Jarenlang is die wagen steeds van de ene naar de andere kazerne verhuisd. Maar een echte plek voor het publiek werd nooit gevonden. Albert Dijkstra heeft er zich hard voor gemaakt dat die wagen straks voor iedereen te zien is, buiten bij de brandweerkazerne, ook weer in Vlissingen, in een glazen container.
13: Vergelijk het met de afmetingen van een zeecontainer. Alleen één kant wordt helemaal van glas. Daar komt ledverlichting in, dat hij ook in het donker gewoon goed te zien is. De wens is om daar ook zonnepanelen bovenop aan te brengen, dat hij helemaal neutraal daar kan blijven staan. En we waren daardoor wat geïnspireerd door de container van de Bieber. Dat is een oude duikboot die bij de Oranjedijk staat. En je ziet heel vaak mensen stoppen om daar tot naar te gaan kijken. Dat is een soortgelijk idee, alleen dan in de kleuren van de huidige brandweerkazerne willen we dan daar een eigen onderkomen voor de brandweerfort creëren.
14: Want de huidige kleuren dus ook zo grijs als hier zo nu dan?
13: Ja, dat klopt. Dus dezelfde kleuren, hè? Dus zwart met rood. En dat gaat ons zeker lukken, zeker dankzij de bijdrage van de provincie Zeeland die ons is toegezegd. Nou, er loopt al het trottoir voorlangs. Dus wat wij willen gaan doen, dat is een container, een klein groen strookje daartussen, om te voorkomen dat mensen ook echt tegen het glas zou kunnen staan. Maar wel dat iedereen hem kan zien. Dus ook het verkeer wat langs de weg rijdt, die ziet hem staan straks. En mensen die echt even willen kijken, die kunnen van dichtbij kunnen ze hem aanschouwen.
12: De provincie heeft €21.000 beschikbaar gesteld om die brandweerwagen aan iedereen te laten zien. En vanmiddag om 5 uur hoor je hier op de radio meer over die brandweerwagen in die container.

0: James Blunt met Bonfire Heart. Straks hoor je meer over het landskampioenschap van Beachsoccer Zeeland. Eerst eens even over het weer hebben. Ik praat erover verder met weerman Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik moet je eerlijk bekennen, ik vind het wel even lekker om boven mijn raam open te laten staan en dat dag en nacht eens even binnen af te laten koelen.
1: Ja, nou, jij niet alleen, denk ik. Want we hebben te maken met een noordwestelijke stroming. En die voert deze dagen koele lucht aan. Een heel ander weertype dan vorige week. Die weken daarvoor was het natuurlijk heel erg warm. Tropische temperaturen. Nou, op dit moment is het slechts 19 graden. Daar komt nog wel iets bij vanmiddag. Maar met 21 of 22 graden heb je het wel gehad. Nou, we zien wel de zon vandaag. Het is overal droog. Maar af en toe trekken er ook wel een paar wolkenvelden over die dan eventjes de zon weg zullen halen. Nou, ook vanavond en vannacht hebben we te maken met wolkenvelden. Het blijft wel overal droog. De temperatuur gaat dalen naar zo'n 12 tot 15 graden. Ja, en morgen eigenlijk een beetje hetzelfde weertype als vandaag. Wolkenvelden en zonneschijn. Het blijft overal droog met nog steeds die vrij gemiddelde temperaturen van zo'n 20 of 21 graden. Sterker nog, eigenlijk zitten we er nu net iets onder het klimaatgemiddelde van 22 graden.
0: Nou, dan laat ik dat raam nog even openstaan. Ik denk dat veel mensen zich ook afvragen, komt er regen aan?
1: Nou, waarschijnlijk pas op woensdag. Dus dinsdag is ook nog een droge dag met geregeld zonneschijn. Op woensdag is de kans op regenbuien wel tijdelijk iets groter. Met nog steeds wel die temperatuur van 21 graden. Donderdag en vrijdag, dat zijn dan wel weer opnieuw droge dagen met ruimte voor de zon. En vanaf vrijdag, dan wordt het waarschijnlijk weer warmer naar zo'n 24 graden. En waarschijnlijk, zoals het er nu naar uitziet, volgend weekend opnieuw zomerse temperaturen van 25 graden of zelfs iets meer.
0: Kijk, voorlopig dus even rustig aan en daarna weer wat warmte. Dankjewel, Stefan van der Gijzen.
1: Okay.

0: Beachhockey Zeeland is voor de tweede keer in het 20-jarige bestaan landskampioen van Nederland geworden. In de finale, die vanwege het jubileum van de club uit Tunesië op het eigen beachsoccerveld werd gespeeld, won Beachhockey Zeeland met 5-4 van Altena uit Werkendam. En direct nadat hij de kampioenschaal had ontvangen, ving verslaggever Jan-Jaap Coré de trotse aanvoerder Michael Krans op.
1: Hij is voor jou en je hele team. Gefeliciteerd.
2: Het is een kroon op ons werken. Echt waar. Hier hebben we echt heel het seizoen hard voor getraind.
3: Ja, ja. Want jullie nemen dat beachhockey heel serieus, hè?
2: Absoluut, absoluut. Twee keer trainen en dan de wedstrijddagen erbij. Geven vol gas.
3: Het was een pittige finale.
2: Altijd tegen deze mannen. Altijd. Supergoed team ook. Maar we hebben ons weerbaar gegeven, dus ja.
3: Ja, want zij waren 3 keer van de laatste 4 jaar kampioen. Had je er toch vertrouwen in dat jullie het dit jaar konden gaan doen?
2: We waren ongeslagen dit jaar, dus we hadden echt wel vertrouwen. We hebben de afspraken allemaal nagekomen, dus we zijn echt, we hebben echt een topprestatie geleverd, ja.
3: Kun jij nog even een korte beschrijving geven van de eerste minuut van de wedstrijd?
2: Keeper voor zijn goal en schieten, let's go. Ja, zeker, dat.
3: Ja, dat is een lekkere start dan, hè?
2: Ja, dat is heerlijk. Als je 1-0 voorkomt, kan je zelf wat meer rust houden, dus dat is heel fijn, ja.
3: Klopt. Hoe gaat het nou verder de komende jaren met Beachhockey Zeeland, wat jou betreft?
2: Ja, we gaan gewoon door. We gaan sowieso naar het buitenland. En volgend jaar gaan we de competitie weer met volle teugen aanpakken.
3: Ja, vertel eens wat over het buitenland. Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, we zijn gekwalificeerd voor een soort Champions League, zeg maar. Dus ja, dat is in Nazaré in Portugal. En daar komen alle beste teams, alle kampioenen samen, zeg maar. Dus dan gaan we daar strijden voor de cup.
3: Ja, mooie uitdaging voor zo'n clubje uit de neus, hè?
2: Dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch, ja. Dat zijn de mooiste tripjes, ja.
3: Ja, Veli, toen jullie 20 jaar geleden begonnen met Beachhockey Zeeland, had je toen gedacht dat er een 20-jarig jubileum zou komen? Of had je gedacht dat ze maar voor korte tijd?
4: Ja, we zijn eigenlijk gewoon aan een toernooitje begonnen. Niet wetend inderdaad wat daaruit zou voortkomen. Vond het spelletje wel leuk, maar dat het deze vormen zou aannemen hadden we nooit gedacht eigenlijk, nee.
3: Nee, want jullie zijn toonaangevend in Nederland aan een van de weinige clubs, ja, met zo'n achterban, hè?
4: Ja, zeker. Wij zijn denk ik de grootste, ik zeg denk ik, maar we zijn de grootste club van Nederland. Als je kijkt naar het ledenaantal, met een vrouwenteam, met jeugd dat heel veel traint bij ons. Dus ik denk dat wij wel de grootste club zijn, ja. Ja.
3: En is het dan eigenlijk ook gewoon veel te lang geleden dat jullie landskampioen zijn geworden?
4: Dat is vrij lang geleden. In ieder geval in Nederland, Eredivisie 2009. En in België hebben we natuurlijk een viertal jaar gespeeld. Daar zijn we landskampioen geworden. We zijn daarna weer terug in de eerste divisie moeten starten. Dus we zijn wel wat jaartjes kwijtgeraakt in de tussentijd. Toen hebben we de eerste divisie wel gewonnen. En ja, daarna heeft het inderdaad heel wat jaartjes geduurd. En we hebben wel een aantal keer in de finale gestaan, maar net niet gered. Dus dat is inderdaad iets te lang geleden voor zo'n club als die wij hebben. Ja.
0: Applaus voor de oprichter van Beachhockey Zeeland, Veli Erjurouk. Nu het kampioenschap binnen is, wacht dus deelname aan de Champions League in Portugal. En tot zover deze Zeeland nu. Leuk dat je luisterde. Het laatste nieuws vind je op omroepzeeland.nl en in onze app. En laat de radio lekker aan. Richard is hier. Hij heeft fijne platen voor je klaar liggen. En je hoort hem nu in de muziekmiddag. Veel plezier en een mooie zondag. Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Natasha Bedingfield's These Words Are hit uit 2004. Die starten deze aflevering van de Muziekmiddag. De zondagmiddag bij Omroep Zeeland. We zijn er tot 6 uur met buitengewoon fraaie muziek. We hebben opmerkelijk nieuws over het Havana-syndroom. Het jaar van de hit is dit keer 1988. En we kijken naar 19 juli in de geschiedenis in Vandaag Vroeger.

De Proclaimers in de muziekmiddag. In dit uur heb ik nog muziek voor je uitgekozen van Los Lobos, van Shania Twain. Jason Mraz komt langs, Tina Turner en nu Alex Warren. Dit is Fever Dream.

Alex Warren in de muziekmiddag. Nu een klassieker van Tina Turner. Grappig genoeg als private dancer. Helemaal niet voor haar bedoeld. Mark Knopfler van Dire Straits. Die schreef het nummer. En het idee was dat hij het zelf zou zingen. Maar toen hij de tekst nog eens goed las, dacht hij, dit verhaal moet verteld worden door een vrouw. En dus verdween het liedje in de la. Tot Tina Turner langskwam. Zij gaf het precies de emotie en de kracht die het nodig had. Het werd een van de parels op het album waarmee ze halverwege de jaren 80 definitief bewees dat haar indrukwekkende comeback geen toeval was. Hier is Private Dancer.

0: Jason Mraz in de muziekmiddag. Je hoorde Have It All. Het is tijd geworden voor de allereerste keer het jaar van de hit. 1988 hebben we uitgekozen. We gaan terug naar dat jaar. Het is een tijd waarin cassettebandjes nog overal in de auto lagen en een mobiele telefoon nog iets heel bijzonders was. Maar hoe zag je portemonnee er eigenlijk uit? Dan bedoel ik niet de portemonnee zelf, maar de inhoud, hè, meestal. Als je fulltime werkte en 23 jaar of ouder was, dan lag het minimumloon op ongeveer 2350 gulden bruto per maand. Jan Modaal die verdiende in die tijd zo'n 43.000 gulden per jaar. Omgerekend is dat ongeveer 3600 gulden per maand. Een gemiddeld koophuis in 1988 kostte rond de 146.000 gulden. Dat lijkt nu misschien een koopje, maar ook toen was dat voor veel mensen een flinke investering. En je wilde een nieuwe auto voor de deur? Nou, dan moest je rekenen op zo'n 22.000 tot 25.000 gulden. Als je het zo bekijkt, kostte een nieuwe auto ongeveer een half modaal jaarsalaris. En voor een gemiddeld huis was je iets meer dan 3 keer een modaal jaarinkomen kwijt. Andere tijden, al vonden mensen toen waarschijnlijk ook al duur genoeg in ons jaar van de hit 1988.
1: Let's go, girls.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: 22 juli, demodag, scootmobielen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd.

0: De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
8: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
9: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
10: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
9: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Ries.

Aan het begin van wederom een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland hoorde je een hit uit 1980 voor Blondie. The tide is high. Dus doe je broekspijpen dan maar omhoog. Dan worden die niet nat in ieder geval. In dit uur heb ik muziek voor je uitgekozen van de Spice Girls, van Sting, van Emma Heesters. Taylor Swift komt langs. Morgan Wallen. En nu die mooie van Niels Geuzebroek. Take your time, girl.

Die hele mooie van Prince in de muziekmiddag. Je hoorde The Most Beautiful Girl in the World. Later in dit uur gaan we naar vandaag. Vroeger kijken we naar de geschiedenis van 19 juli. Komen we bijvoorbeeld uit in Parijs in 1900.

De vrienden van Wham. You wanna wake me up before you go-go. We gaan nu naar een single van Taylor Swift. En daar zit een bijzonder verhaal achter. Voor I Knew It, I Knew You. Hoefde ze niet diep in haar eigen leven te graven. Maar juist in dat van een ander. Taylor die schreef een nummer speciaal voor Toy Story 5, een tekenfilm. Nadat ze de vorige versie van de film had gezien. Het verhaal van Jessie, de cowgirl uit de film, raakte haar zo dat de inspiratie meteen kwam. Samen met haar vaste muzikale partner Jack Antonoff schreef ze het nummer en dook ze vrijwel direct de studio in. En misschien hoor je het ook nog wel terug. Het heeft iets van de Taylor Swift van vroeger. Een beetje country, veel meer emotie en vooral een verhaal dat je meteen meeneemt. Precies zoals ze dat al jaren als geen ander kan. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Hele mooie van John Mayer. Je hoort hem vaker in de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Daughters is de titel van de plaat. Het is tijd voor Vandaag Vroeger. We stappen weer even in de tijdmachine. We kijken terug op 19 juli in de geschiedenis. In Parijs gaat op deze dag in 1900 de allereerste metrolijn van Frankrijk open. Dat gebeurde tijdens de wereldtentoonstelling. Wat begint met één lijn groeit uit tot het beroemde metronetwerk dat miljoenen mensen nog altijd door de Franse hoofdstad vervoert. Ook op 19 juli, maar dan in 1870, breekt de Frans-Duitse oorlog uit. Frankrijk verklaart de oorlog aan de Pruisen. Het conflict duurt nog geen jaar, maar de gevolgen zijn enorm. Duitsland wordt één land en de machtsverhoudingen in Europa veranderen voorgoed. En op 19 juli 2002 opent Paleis Het Loo in Apeldoorn opnieuw de deuren naar een grote restauratie. Het voormalige koninklijk paleis is helemaal opgeknapt en groeit daarna weer uit tot een van de populairste musea van ons land. Tot zover de geschiedenis van 19 juli en Vandaag Vroeger.

Three Doors Down in de Muziekmiddag. Het prachtige Here Without You. Volgend uur Muziekmiddag hebben we opmerkelijk nieuws. Dat gaat over het Havana-syndroom. Wat dat is, dat hoor je dan. En er is iets mee aan de hand. Maar misschien ook niet. Ja, vreemd verhaal. Eerst nog veel muziek. Wat dacht je van deze van...

Zoo. Shakira en Zoo in de muziekmiddag. Volgende uur gaan we ook nog terug naar het jaar van de hit. 1988. Wat keek Nederland toen op televisie? Massaal. Maar eerst nog veel muziek. Dit

0: ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent

0: bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
9: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekker.

Young Blood. Ken je hem nog? Hij had in 1989 een hit met deze plaat. If Only I Could is de titel van het nummer. Straks in de muziekmiddag opmerkelijk nieuws over het Havana-syndroom. En heel veel muziek. Wat dacht je van Inner Circle, Carly Simon, Douwe Bob, Suzanne en Freek, Ace of Base. En nu gaan we naar Bente. Dit is 3, 2, 1.

Adele, daar was ze weer. Hit uit 2010. Rolling in the Deep is de titel van dat nummer. Zometeen gaan we naar 1993. En een buitengewoon fraaie hit uit Zweden. Maar eerst, It's Only Love. Dit is Sonja.

She Wants. En de geruchten gaan dat de Ace of Base eigenlijk na ABBA de meest succesvolle band uit Zweden is geweest. Ik kan het niet helemaal bevestigen, maar het zijn wat geruchten. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Straks opmerkelijk nieuws vanuit de Verenigde Staten over het Havana-syndroom. Maar eerst Suzanne.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Onze muzikale tijdreis bracht ons terug naar 1984 met deze hit voor Nick Kershaw. Wouldn't it be good? Het is nu in de muziekmiddag tijd geworden voor een opmerkelijk verhaal uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid heeft inmiddels bijna $3 miljoen uitgekeerd aan mensen met het zogeheten Havana-syndroom. Dat is een mysterieuze aandoening die in 2016 voor het eerst opdook bij diplomaten en CIA-medewerkers in de Cubaanse hoofdstad Havana. Mensen klaagden over vreemde piep- en zoemgeluiden, maar ook over duizeligheid, slaaploosheid en heftige hoofdpijn. De klachten waren destijds zo serieus dat de Verenigde Staten zelfs een groot deel van het ambassadepersoneel uit Cuba terughaalden. Het bijzondere is, nu jaren later, weet nog steeds niemand waardoor het syndroom eigenlijk wordt veroorzaakt. Er werd lang gedacht aan geheime wapens van buitenlandse mogendheden, maar de meeste Amerikaanse inlichtingendiensten die denken inmiddels dat het juist niet de verklaring is. Dus ja, er zijn inmiddels miljoenen aan schadevergoedingen uitgekeerd voor een aandoening waarvan de oorzaak nog altijd een groot raadsel is. Heel bijzonder. Het Havana-syndroom. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland.

rode rozen, de kleur van liefde, van weleer.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Marco Borsato en Rood, daarvoor Fleetwood Mac met Hold Me en Douwe Bob en Funny. Straks in de muziekmiddag gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit 1988. Wat keek Nederland op televisie in die tijd?

Carly Simon, haar hit uit 1973, You're So Vain. In de muziekmiddag gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit. Dit keer is dat 1988. En wat keek Nederland op televisie? Nou, het was heel simpel. Het was een tijd waarin je echt op tijd voor de televisie moest zitten. Want terugkijken, dat wat je bijvoorbeeld met IPTV kan tegenwoordig, dat bestond nog helemaal niet. Heel Nederland keek massaal naar Wedden Dat. Grote stunts, bekende gasten en natuurlijk de vraag of iemand zijn bijzondere weddenschap ook echt zou winnen. Op zaterdagavond zat bijna iedereen ervoor klaar. Ook Medisch Centrum West was razend populair. De ziekenhuisserie, nou ja, soap, zo zou je het ook mogen noemen, die trok week na week miljoenen kijkers en zorgde ervoor dat heel Nederland meeleefde met de artsen en verpleegkundigen. En dan was er natuurlijk goede tijden, slechte tijden. De soap was nog maar net begonnen, maar groeide in 1988 al uit tot een enorme hit. Op school, op het werk, op de volgende dag gaat iedereen het erover. Over die laatste aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden. In ons jaar van de hit 1988.

0: geïsoleerd. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
0: IsoEnergy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Zandvoort.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 6:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. 2 dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden, maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
8: Dag Jaap.
9: Hi.
8: Jaap is

0: verhuist, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt. 22 juli, demodag, scootmobielen.
3: Comfort en more, van Hotweg 2F, Middelburg.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja. Au.
12: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

Jenna Spyro aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Material Lover hoorde je. Straks gaan we weer naar het jaar van de hit. 1988 hoor je ook een buitengewoon herkenbare hit. En de nieuwsfeiten, wat er allemaal gebeurde in dat jaar. Maar eerst nog heel veel lekkere platen. Laten we even teruggaan naar 1980. Naar deze van Bruce Springsteen, Hungry Heart.

De Italiaanse geluiden, ik ben er dol op, dat weet je inmiddels. Na al die jaren muziekmiddag. Eros Ramazzotti, un emozione per sempre. Zometeen naar een buitengewoon herkenbare hit uit 1983, moet ik zeggen. Maar eerst Miles Smith.

0: Loggins, Footloose. Grappig eigenlijk dat dit nummer bijna groter werd dan de film waarvoor het geschreven is. Footloose was de titelsong van de gelijknamige bioscoophit uit 1984 en schoot meteen door naar de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijst. En opvallend genoeg is het ook de enige nummer 1 hit die Kenny daar ooit heeft gehad. En het mooie is, je hoeft maar een paar seconden van dat intro te horen en je bent weer helemaal terug in de jaren 80. Heerlijk. Dat is precies wat een echte klassieker doet.
1: Muziek uit Zeeland.
0: We gaan naar een gloednieuw nummer van Raccoon. Ze doen het dit keer samen met Faela. Het heet Daffodils. MUZIEK

Castle. Billy Joel, je hoorde The River of Dreams. Daarvoor die nieuwe van Raccoon, Daffodils. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Tijd om weer eens te gaan naar het jaar van de hit 1988. Het is een jaar waarin heel Nederland feest viert, de sportwereld op zijn kop staat en het jaar eindigt met een tragedie die nog lang zal nazinderen. Op 25 juni kleurt Nederland massaal oranje. Het Nederlands elftal verslaat de Sovjet-Unie met 2-0 en wordt voor het eerst Europees kampioen voetbal. Ruud Gullit kopt de eerste binnen, maar het is natuurlijk die volley van Marco Borsato die iedereen zich nog herinnert. Misschien wel het mooiste doelpunt dat ooit op een EK is gemaakt. Een paar maanden later zijn alle ogen gericht op de Olympische Spelen in Seoul. Daar lijkt de Canadees Ben Johnson de snelste man ter wereld te zijn. Hij wint de 100 meter sprint in een wereldrecord, maar nog geen week later wordt hij betrapt op doping. Zijn gouden medaille raakt hij meteen weer kwijt. Het wordt een van de grootste sportschandalen ooit. En dan, vlak voor Kerstmis 1988, slaat het noodlot toe. Op 21 december ontploft boven het Schotse Lockerbie een bom aan boord van Pan Am vlucht 103. Niemand overleeft de ramp en in totaal komen er 270 mensen om het leven. Dan gaan we naar de hit. In 1988 verovert Tracy Chapman de wereld met Fast Car. Geen grote synthesizers of bombastische jaren 80 productie, maar gewoon een akoestisch gitaar, een bijzondere stem en een verhaal dat recht binnenkomt. Het mooie is, het had zomaar anders kunnen lopen. Tijdens het grote Nelson Mandela-concert in Wembley valt Stevie Wonder door technische problemen uit. Tracy Chapman wordt gevraagd om onverwacht nog een keer het podium op te gaan. Ze speelt opnieuw Fast Car met die gitaar. Miljoenen mensen kijken mee en vanaf dat moment kent ineens de hele wereld haar naam. En dit nummer.

Michael Bublé. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Later in dit programma gaan we nog een keer terug naar 1988, het jaar van de hit. En dan hoor je wat je kon doen met 10 gulden bijvoorbeeld. Maar is nog heel erg veel muziek. Zometeen Chicago. Nu Ilse de Lange.

We gingen even terug naar het jaar 82. Voor deze prachtige van Chicago. Hard to say I'm sorry. Dat is toch mooi. Helemaal opgenomen nog met een compleet orkest in de studio in die tijd. En dan klinkt het toch altijd heel bijzonder. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag tot aan 6 uur vanmiddag. Om 5 uur hebben we ook nog Zeeland Nu met al het laatste nieuws uit onze provincie. En wat sportnieuws en weer en noem het maar op. Van alles en nog wat. Om 5 uur dus Zeeland Nu. Nu verder in de muziekmiddag met Brina Carpenter. Oh.

0: je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: 22 juli, demodag, scootmobiel.
1: Gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland.

0: Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.

0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

0: You got it, Jorde Roy Orbison. Na het begin van weer een uur muziekmiddag hier op de zondagmiddag bij Omroep Zeeland. Ik heb in dit uur muziek voor je uitgekozen van Garland Jeffries, van Maroon 5, van Sophie B. Hawkins, van Berlin. En nu gaan we naar deze hele mooie van Miss Montreal, genaamd Door de Wind.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Niall Horan, je hoort de Dinner Party. Die titel die gaat niet zomaar over een gezellig etentje hoor. Niall die schreef dit nummer namelijk over de avond waarop hij zijn vriendin ontmoette. Dat ene etentje bleek achteraf het moment dat zijn leven veranderde. Hij zegt zelf dat juist dat de inspiratie werd voor niet alleen deze single, maar eigenlijk voor zijn hele laatste album. Mooi vind ik ook dat hij er geen overdreven liefdeslied van heeft gemaakt. Het gaat juist over hoe een heel gewoon moment ineens het begin kan zijn van iets groots. En dat maakt het eigenlijk best herkenbaar. Niall Horan met Dinner Party.

even terug naar 2013 met deze prachtige van U2. Ordinary Love is de titel van het nummer. Straks gaan we weer naar het jaar van de hit, 1988. Dan vertel ik je wat je kon doen, zo'n beetje met 10 gulden op zak. Eerst nog muziek van onder andere Berlin. En nu Teddy Swims.

De allergrootste hit voor de band Berlin. Yo, the Take My Breath Away. We gaan weer even in de muziekmiddag naar het jaar van de hit 1988. 10 gulden. Daar keek je toen toch net even anders tegenaan dan nu, zullen we maar zeggen. Ja, we hebben geen guldens meer, dat begrijp ik. Maar hè, in 1988 wel. Je kon er nog best aardig wat mee kopen. Je kon er aardig mee uit de voeten. Als je ging tanken bijvoorbeeld, een liter benzine kostte ongeveer 1,45 gulden. Dus voor een tientje kreeg je bijna 7 liter in de tank. En daar kwam je toen toch nog best wel een eind mee. Of je ging naar de bioscoop, een kaartje kostte iets meer dan 3 gulden. Met 10 gulden kon je dus 3 keer naar de film of met z'n tweeën en dan nog iets te drinken erbij. En zat je op een terras, dan betaalde je in 1988 voor een glas fris meestal rond 1 gulden zo ongeveer. Met een tientje kon je dus rustig een hele middag blijven zitten zonder dat je portemonnee meteen leeg was. Maar 10 glazen fris, volgens mij werd je dan hartstikke misselijk in ons jaar van de hit 1988.

John Legend, All of Me. Daarvoor Right Beside You van Sophie B. Hawkins. En op jou heb ik gewacht, de Puma's. En snel in de muziekmiddag.

met de bekende samenzang tussen Agnetha en Annie Frits. Je hoort een Super Trooper. Zometeen om 5 uur hier bij Omroep Zeeland. Zeeland nu met het allerlaatste nieuws uit onze provincie. Het weerbericht en nog veel meer. Daarna zijn we terug voor het laatste stukje muziekmiddag.

0: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogsprings
2: tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte

0: bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa.
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen twee fregatten besteld, maar de bouw wordt twee keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al twee keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwee, ja. Eigenmaar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met tipje.

0: zoals jij op het podium te staan.
1: Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Stefan Danen. Omroep
5: Zeeland. Samenwerking op de Beverlanden met een historische bus van museum naar museum. Goedemiddag, je luistert naar Zeeland nu met verder in deze uitzending. Een oude brandweerwagen terug in Vlissingen en straks voor iedereen te zien. En Tian de Vries wil in Japan weer Tarzan zijn. Het is redelijk bewolkt vandaag, af en toe wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het 21 graden. Het is wel droog en morgen blijft het ook droog en ook dan zo'n 21 graden. Met een historische bus langs 3 musea op de Beverlanden konden bezoekers dit weekend een reis maken door de geschiedenis van de regio. De tocht ging langs de stoomtrein Goes-Borselen, Historisch Museum de Beverlanden en het Zeeuws Fruitmuseum in Capelle. Verslaggever Katie van Essen stapte in en sprak met Reinier Zondervan van de stoomtrein Goes-Borselen.
6: Je begint bij ons op het museumterrein met een rondleiding. Je gaat met een ouderwetse bus naar het volgende museum. Dat is Historisch Museum de Beverlanden. Daar krijg je ook een rondleiding. Vanaf daar naar het Zeeuws Fruitmuseum in Capelle. Weer een rondleiding. En je eindigt in Hoedekerskerken. En dan mag je kiezen of je met een van onze historische treinen of weer met een bus weer naar Goes gaat. Dan heb je dus een compleet rondje gedaan met ouderwets vervoer en met 3 musea.
7: Oké, daar gaan we.
8: Wat vindt u ervan om het zo met de bus te doen?
9: Leuk. Ja, de zoon is gek van treinen. En dit was dan voor vandaag een route. Nou, zijn we dan, doen we vandaag de busroute. Zien we ook nog wat een museum. Dat vinden we leuk.
8: Het is ook een samenwerking tussen verschillende musea. Wat vindt u daarvan dat ze dan toch de handen ineens slaan?
9: Ja, dat is toch alleen maar mooi. Nou, dat is... Goed gedaan, denk ik. Ja.
8: Maar
9: jammer dat er niet zoveel mensen zijn.
8: Nee, dat is wel jammer. Kijkt u wel uit naar alle musea hier?
9: Ja, in die zin wel. Ja, het is wel even nieuwsgierig wat ze hebben te bieden.
8: Je hebt net de mensen hier opgewacht en nu gaan ze hier een flitsbezoek doen aan jullie museum.
10: Inderdaad, ja. We vinden het natuurlijk heel leuk om nieuwe bezoekers te ontvangen. En deze samenwerking met de stoomtrein en het museum in Capelle geeft een unieke gelegenheid om eens heel de Beverlanden af te gaan. Nou, leuk dat we daar een onderdeeltje van kunnen zijn.
8: En zo'n flitsbezoek, hoe ziet dat er dan uit? Want ze kunnen niet het hele museum langs.
10: Nee, we moeten keuzes maken. Dus we hebben gekozen om onze nieuwe wisseltentoonstelling over jongerencultuur in Zeeland in de 20e eeuw te laten zien. En de grote schatten van dit museum, onze 4 17e eeuwse schutterstukken.
8: En hoe is dat dan om dat eigenlijk in zo'n korte tijd aan de groep te mede te delen en te vertellen?
10: Ja, dat is wel eventjes spannend. Gelukkig hebben we al een beetje kunnen oefenen. En natuurlijk gisteren ook al een dag gehad. Dus we hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken. Maar we moeten gedisciplineerd rondleiden.
8: En kijkt u daar dan naar uit? Dit is de eerste groep van vandaag.
10: Absoluut. Ik kijk altijd uit naar een leuke rondleiding.
5: Kijk, dat is fijn. Dat was gids Caspar Mulders van Historisch Museum de Beverlanden over die samenwerking tussen de musea. Naar Duitsland wil ook België de bestelling voor fregatten bij Damen intrekken. 2 fregatten zijn besteld, maar die zouden 2 keer zo duur worden als voorzien. Daarnaast kampt de scheepsbouwer met vertraging. Het eerste fregat zou in 2033 af zijn. De Belgische minister van Defensie, Theo Franken, benadert morgen andere buitenlandse leveranciers. En in oktober wil hij een besluit nemen, zegt hij tegen Belgische media. Het bieteninstituut IRS waarschuwt suikerbietentelers in Zeeland, op de Zuid-Hollandse eilanden en in West-Brabant. Op veel percelen in de regio is de bladschimmel Cercospora gevonden. Telers krijgen het advies om hun percelen wekelijks te controleren op vlekjes van Cercospora, roest of andere bladschimmels. Bij het aantreffen wordt geadviseerd een bestrijdingsmiddel te spuiten. En op de A58 bij Arnhem-Muiden is gisteravond een auto volledig uitgebrand. De brandweer kon het vuur blussen, maar de auto was niet meer te redden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Vlissingse brandweerwagen uit 1937 is volledig gerestaureerd en jarenlang is het van de ene kazerne naar de andere verhuisd. Maar een echte plek voor het publiek is nooit gevonden, totdat de provincie deze week €21.000 beschikbaar stelde om de brandweerwagen in Vlissingen weer zichtbaar te maken. Verslaggever Sander de Jonge ging naar de brandweerkazerne in Vlissingen om die oude brandweerwagen te zien.
1: Achterin staat de oude brandweerwagen uit 1937 en naast de wagen Albert Dijkstra. Albert, hij staat hier wel een beetje weggemoffeld, lijkt het.
11: Ja, dat klopt wel. De auto uit 1937 die is volledig gerestaureerd. Alleen het ontbrak nog aan een eigen onderkomen. En je ziet, hij staat hier wel in het hoekje, waar we overigens heel blij mee zijn dat de veiligheidsregio daar nooit een punt voor heeft gemaakt. Maar nu is het moment toch wel gekomen voor een eigen huisvesting. Hij is vrijwel in een nieuw staat. Er is jarenlang aan gewerkt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. En nu is de sleutel omdraaien en we rijden mee naar buiten. Hij mag ook gewoon op de openbare weg. Hij is goed en gekeurd. En je ziet, hij zat strak in de lak. En het is eigenlijk heel jammer dat het grote publiek dit dan niet kan zien. Maar daar gaan we verandering in brengen.
1: Nee, want wat ze nu missen is... ik zie plek voor een bijrijder, bestuurder, op de deur. Handgeschilderde wapen van Vlissingen?
11: Klopt, het is de handgeschilderde originele gemeentewapen wat op beide portieren is aangebracht. Ja, en je ziet, er is inderdaad ruimte voor een chauffeur en een bevelvoerder. Hè, die gaat dan op de bok zitten, zoals ze dat noemen. Dat is de plek naast de chauffeur. En achterop is er ruimte om daar ook nog 8 brandweerlieden mee te nemen.
1: Ja, en een beetje van de houten... Tenminste, daaronder zitten allemaal houten kisten. En bovenop de ladder en ik denk de zuigslang. Nu staat hij hier dus in de kazerne, maar uiteindelijk moet hij eigenlijk de poort uit. Zullen we even naartoe lopen waar hij uiteindelijk dan moet komen?
11: Ja, dat is prima.
1: Er staat een hek om de kazerne heen, maar ik neem aan dat het hek dan daar weg moet, want het moet daar zo bij waar daar nu een paar bosjes staan.
11: Ja, je ziet, hier zit een klein beetje een vreemde hoek hier in het terrein. Dat is, en dat komt achteraf ons nu heel mooi uit. Het hek moet wat aangepast gaan worden. Het groen moet wat verplaatst worden. Dus er staat nog een boompje. Er moet even een nieuwe plek voor gekozen gaan worden. En dan wordt het bouwrijp opgeleverd, zodat we daar de container kunnen plaatsen.
1: Ja. Een container? Omschrijf eens, hoe gaat die container dan uitzien?
11: Ja, vergelijk het met de afmetingen van een zeecontainer. Alleen één kant wordt helemaal van glas. Er komt ledverlichting in, dat hij ook in het donker gewoon goed te zien is. De wens is om daar ook zonnepanelen bovenop aan te brengen, dat hij helemaal neutraal daar kan blijven staan.
1: Mensen rijden er dan langs en ook met de fiets. Komt er ook nog een plekje waar mensen dan gewoon ook stil kunnen staan?
11: Nou, er loopt al het trottoir voorlangs. Dus wat wij willen gaan doen, dat is een container. Een klein groen strookje daartussen. Om te voorkomen dat mensen ook echt tegen het glas zou kunnen staan. Maar wel dat iedereen hem kan zien. Dus ook het verkeer wat langs de weg rijdt, die ziet hem staan straks. En mensen die echt even willen kijken, kunnen ze hem aanschouwen.
5: En het idee is dat die brandweerwagen op zijn 90ste verjaardag buiten in de container staat. En dat is dan volgend jaar.

0: fijne plaat is dit, hè? Ella Langley met Choose in Texas. Een redelijk bewolkte dag vandaag. Af en toe wat zon. Dus even hier naar buiten kijken. In Soeberg, ja, hier nu ook wel wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het nu zo'n 21 graden. En die temperatuur is aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht bewolkt. Het blijft ook wel droog en het koelt af tot 12 tot 15 graden. Morgen af en toe zon, droog en 21 graden. En ja, dinsdag hetzelfde weerbeeld. Vanaf woensdag een aantal regenbuien. Tian de Vries die keert morgen na maanden blessureleed terug in de ring. De kickbokser uit Oostburg brak in maart zijn hand tijdens een gevecht. De Vries won de partij uiteindelijk op punten en is daardoor nog altijd ongeslagen na 34 partijen. Toch merkte hij dat er wat kritiek was rond die overwinning. En dat wil de Vries met de bijnaam Tarzan graag rechtzetten. Morgen in Japan.
1: Ja, er is ook, denk ik ook wel veel commentaar geweest van hoe heeft hij die verloren?
2: Still, champion of the world is the man in the red corner!
1: We moeten nu gewoon even fietsen. We moeten nu gewoon even een prachtige highlight knockout neerzetten. Dat weer even back in the picture komen.
3: 4 maanden geleden was het dat je je hand brak bij het gevecht in Goes. Hoe is de revalidatie daarvan verlopen?
1: Ja, best beter dan die andere keer. Die andere keer was echt nog bij die linkerhand in september was nog wel een stuk heftiger. Ja, ik denk nu dat ze 7 weken geleden een gipsstraf hebben gehad of zo. 7 weken geleden. Hebben ze die pinder. Dus ik denk misschien 5-6 weken geleden dat ik echt weer een beetje ermee kon slaan überhaupt. Ik merk als ik net iets niet helemaal goed uitkom, dan kom ik iets te veel met dit. Erg, dan kan het soms wel een beetje gevoelig zijn. Gewoon prima. Zwaar maar plat gaat die.
3: Ja. Maar alleen, het kost je dus wel weer wat moeite om echt zin te krijgen, ook in het vechten.
1: Ja. Ik heb te veel de tijd gehad om te chillen. Ik was te veel aan het gamen. Ik kon de hele dag niks doen, snap je. Ik denk gewoon echt, omdat ik zeg maar de ruimte had om geen routine te hebben en geen routine had, was het heel moeilijk voor mij om weer in die routine te komen.
3: Ja, want je staat tegen een 35-jarige Japaner, KG heet hij, geloof ik. Je zou eigenlijk tegen het Duitse Lucas Achterberg vechten, toch?
1: Klopt.
3: Maar wat is daar gebeurd?
1: Ik ben geblesseerd in ieder geval, dus zonde. Was een mooie partij geweest, was een leuke uitdaging geweest. Ik zeg heel eerlijk, deze jongen is iets minder gevaarlijk waar we nu tegen staan. Wel alsnog zeker gevaarlijk. Hij heeft denk ik 23 partijen gewonnen, waarvan 19 of 20 op knockout of zo. Dus ook echt wel een gevaarlijke vechter. Maar hij gaat gewoon zwaar plat.
3: Wat is het doel zeg maar, voor de rest van het jaar nog en het pad zeg maar, daar naartoe?
1: Nou ja, eigenlijk voornamelijk geld verdienen. Ja, ik heb nu deze partij en dan draai ik in september nog eentje en eind december draai ik er nog eentje. En dat is eigenlijk voornamelijk gewoon voor geld. Ik zou het liefst nu gewoon voor volle bak al op MMA gaan focussen. Als ik het geld had gehad, was ik nu gewoon, had ik geen kickboxpartijen meer gedaan. Maar ik moet nog even wat verdienen. En ik heb ook sowieso, ik heb gewoon echt ook zin om even te knokken weer. Ook dat gaat me weer helpen om meer in die focus te komen.
0: Nou, hij is wel eerlijk. En die MMA waar Tian de Vries net over sprak, dat is Mixed Martial Arts. De Vries wil binnen enkele jaren het kickboksen inruilen voor MMA, maar een handbreuk zorgde ervoor dat die plannen vertraging opliepen. Hij sprak met verslaggever Tom Druppers.
4: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
0: Ja, misschien heb je wel iemand in je familie of in je kennissenkring die die titel Zeeuw van de Dag verdient. Nou, geef diegene dan zeker op. Dit was Zeeland Nu voor dit moment. Leuk dat je luisterde. Richard de Buk die neemt het over in de Muziekmiddag. Voor het laatste Zeeuwse nieuws kun je natuurlijk altijd terecht op omroepzeeland.nl en in onze app. En straks om 6 uur zie je een overzicht van het Zeeuwse nieuws op tv. Fijne avond.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Alex Warren, Fever Dream hoor je. We gaan het laatste uur muziekmiddag in hier bij Omroep Zeeland. En dit uur muziek van Texas, van Supertramp, van Roxette. En nu terug naar 1972 met The Eagles.

Master KG, je hoorde Jeruzalem. Plaat die je vaak hebt langs horen komen in de muziekmiddag. Blijft een waanzinnig lekker nummer. Dit is de muziekmiddag. Zoals ik al zei, nog tot 6 uur. Straks een mooi verhaal over Martin Garrix. Maar eerst Roxette.

Fading Like a Flower. Mooie plaat van Roxette. Ik heb nu een single hier van Martin Garrix en Ed Sheeran. Een akoestische versie van Repeat It. En achter die plaat zit eigenlijk een heel bijzonder verhaal. Martin en Ed die schreven het nummer al in 2014... nadat ze elkaar hadden leren kennen tijdens een avondje uit in Amsterdam. Fans die wachten er al jarenlang op... want het nummer dook af en toe op tijdens optredens van Martin. Maar een officiële release kwam er steeds niet. Pas 12 jaar later besloten de tweede song alsnog af te maken en uit te brengen. En kort daarna verscheen ook deze akoestische versie. Zonder de grote danceproductie, maar juist met twee gitaren en de stem van Ed Sheeran helemaal op de voorgrond. En dan hoor je misschien nog beter waarom zoveel fans al die jaren op deze plaat hebben gewacht. Martin Garrix en Ed Sheeran, hier is Repeat It.

Noah Kane samen met Julia Michaels. You would have heard somebody. Ik neem je nu in de muziekmiddag weer even terug naar 1999. Denk maar even wat je toen deed in dat jaar. Dit was toen een hit. Summer Sun, hier is Texas.

Just special love of my life. Dit is zo'n nummer waarbij je misschien eerst denkt, nou, lekker zomers. Maar als je goed naar de tekst luistert, zit er veel meer onder dat nummer. Of achter dat nummer, het is mooi je het bekijkt. Frontman Joshua Nolet, die schreef het over iemand die je weer overeind helpt als het leven even tegen zit. Zoals hij zelf zingt, it had to get dark before it got light. Een mooie gedachte eigenlijk.

0: If I could.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen.
2: Meidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren.

0: jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
0: Geeft ruimte.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je
2: administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze.

0: Augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt.

Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aan. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot...

0: verdachte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv. See if you can spot this one.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven, of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij.

0: suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit.

0: Een mix van zon en wolken, lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep
1: Zeeland. Regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws.

Beethoven en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: was. Ik hoop maar dat ze weet, ik doe mijn best met elke stap voor dat meisje uit de klas.
1: Let's go, girls.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.